En dat was de kantate BWV 102, Herr deine Augen sehen nach dem Glauben, voor 25 augustus 1726, door Bach geschreven. En de uitvoerenden waren Robin Blaise, alters, Gert Turk, tenor, Peter Kooi, bas en het Bach Collegium Japan onder de directie van Masaki Suzuki. Deze prachtige kantate wordt dus ook op donderdagavond 19 september door Musica Amphion en het Gesualdo Concert uitgevoerd in de Vierdaagse in de Waalse Kerk in Amsterdam. En tevens, een dag later, op vrijdag 20 september in de Grote Kerk in Maassluis. En dan vervolgens nog zaterdag 21 september in de Martinikerk in Groningen. Steeds om 8 uur. Bekijkt u het dus even op de website bachcontextueel, met een x, bachcontextueel.nl. Bach kende zijn eigen kwaliteit. Hij vond deze kantaten van zo'n kwaliteit dat hij die in de jaren 30 hergebruikte in twee Lutherse missen. Bach was een groene componist. Hij recyclede zijn eigen muziek. En mogelijk zijn we hierdoor toch wat minder kwijtgeraakt dan we vreesden, namelijk hergebruik van kantates die we kwijt zijn, zoals het vijfde deel van het Weihnachtsoratorium. Dat is op basis van een verloren gegaane kantate. Maar er zijn nog 200 kantates over. Kunnen we nog even voort met de verrassingen. En hier is dan die Missa Brevis, hetzelfde beginkoor in de G klein als kantate 102, maar nu met Kyrie Eleison, Heer, ontferm u over ons. Erbarme dich in het Duits. Het past perfect. Albert Schweitzer noemde het nog Barbarei.

En dat was de organist Jan Jansen op het Betsorgel van de Domkerk in Utrecht. En Jan Jansen speelde Vater Unser in Himmelreich, BWV 682. En dat komt uit de grote orgelmis. U kunt een en ander nakijken uit wat voor delen bestond deze klavierübung nummer 3, de grote orgelmis. Wel, er zijn diverse delen geweest, die zal ik niet allemaal opnoemen, maar die kunt u dus vinden op onze playlist. En als u kijkt bij www.concertzender.nl, en geen dag zonder Bach, dan komt u dat allemaal tegen, heel uitgebreid en vaak nog met een illustratie erbij ook. Dus doet u voordeel. Einde van dit programma Geen Dag Zonder Bach, het programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De presentator was Joop van Zijl en de samensteller Govert-Jan Bach. Tot morgen.

Het is bijna ongelooflijk, maar waar. Dit is de 99ste aflevering alweer van Geen Dag Zonder Bach. En we hebben het jaar nog niet eens gevuld. Bijna, in ieder geval. Wel, dit is dus het programma Geen Dag Zonder Bach, aflevering 99. Dus kunt u nagaan wat er morgen komt. Iedere werkdag zijn we er van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller van dit programma en al deze programma's trouwens is Govert Jan Bach. Zondagavond 22 september worden in de Waalse Kerk in Amsterdam vocale muziek van Bach uitgevoerd, alsmede diverse koralen. En die kunt u meezingen. Consensus Vocalis en het Parnassus Ensemble onder leiding van Klaas Stok. Klaas Stok zal zaterdag 21 september om 2 uur een workshop over Bach, de Thomaskantor, geven. En u moet een en ander maar eens nakijken op muziekvierdaagse.nl. Ze voeren eerst de mis in A groot uit. Deze werd tussen 1735 en 1744 uitgevoerd, voornamelijk op basis van kantatendelen die Bach veel eerder gemaakt had. De originele Duitse teksten werden vervangen door Latijnse, maar altijd zo dat de gevoelsfeer het affect klopt. Bach wist steeds de mooiste stukken uit zijn enorme oeuvre van zo'n 200 kantates te vinden. Het is heerlijke muziek waar we, als we daar last van zouden hebben, niet gehinderd worden door barokke theologische teksten uit de 18e eeuw.

de Missa in A groot, BWV 234, in een uitvoering van de sopraan Agnès Mellon, de alters Gérard Lesne, de tenor Christophe Précardien, de bas Peter Kooi en het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herrewegen. Philip Herrewegen die zijn voornaam op zijn Frans laat staan, in tegenstelling tot de Belgische koning. Die wil ook nog wel eens het Vlaamse Philip gebruiken, gewoon met een F. Maar goed, daar hebben we het nou niet over, die nieuwe Belgische koning. Op het programma van dat concert op 22 september in de Waalse Kerk in Amsterdam, waar ik het eerder over had, staat ook het Sanctus BWV 240. Op de hoogtijdagen, zoals kerst, werd vaak een los Sanctus uitgevoerd. Het bekendste is later opgenomen in de Hohe Messe. En dit is een iets eenvoudiger en minder uitbundig stuk, maar wel heel verfijnd en optimistisch.

Collegium Vocale Gent stond uiteraard onder leiding van Philip Herrewegen in dit Sanctus BWV 238. Op die Bachdag, 22 september, is er 's middags ook weer in de Waalse Kerk in Amsterdam een concert door Henk van Zonneveld op clavecimbel. Hij speelt onder meer de Franse suite nummer 2 in C klein, BWV 813. Zo'n heerlijk stuk, daar hoor je toch veel te weinig. U hoort nu Joseph Payne op een kopie naar Rückers. De delen van de suite zijn, zoals meestal, Allemande, Courante, Sarabande, R, Menuet 1 en 2 en Gigue.

aldus de Franse suite nummer 2 in C-klein BWV 813, uitgevoerd door Joseph Payne, klaversymbool, een klaversymbool op een kopie naar Rückers. Niemand kan het laten, ook Henk van Zonneveld niet. We hebben het over de Bachdag, de 22e september. Want je raakt er zo aan verslingerd, aan die levensenergie en die diepte van de Goldberg-variaties. En vervelen zal het nooit. Aria en variatie 1 wordt hier heerlijk gespeeld door Céline Frisch op een klaversymbool van Sarli en Ball.

De klaveciniste Celine Frisch speelde op een klavercimbal van Sali en Bol aria en variatie 1 uit de Goldberg-variaties. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach van vandaag. Een programma van de Concertzender. We zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Het programma wordt vervaardigd door Govert Jan Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Dit was onze 99ste uitzending. Dus tel uit onze winst. Morgen de 100ste. Tot morgen dus.

Goedemiddag. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Dit is de 100ste uitzending. Eigenlijk hebben we dus iets te vieren. Nou ja, wie weet. We zullen eens kijken na afloop van deze uitzending wat men hier bij de concertzender voor ons bereid heeft. Maar we hebben het dus over het programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de concertzender dat elke werkdag van 1 tot 2 wordt uitgezonden. Ik ben uw presentator Joop van Zijl en deze programma's worden vervaardigd, nu dus voor de 100ste maal, door Govert Jan Bach. We hadden het in eerdere uitzending al over zondagavond de 22e september. Dan wordt in de Waalse Kerk in Amsterdam vocale muziek van Bach uitgevoerd, alsmede diverse koralen die u kunt meezingen. Consensus Vocalis en het Parnassus Ensemble onder leiding van Klaas Stok voeren ook uit de kantate BWV 192, Nun danket alle Gott. Een heel korte kantate, is onvolledig, maar heel erg opgewekt en energiek. Men weet het doel niet zeker, voor het reformatiefeest of voor een bruiloft. Vanwege de gloed en de vrolijkheid zou je zeker aan dat laatste denken. Zeker in ieder geval is dat die uitgevoerd is op 17 september 1730. Het beroemde kerklied met de gelijknamige titel van Kreuger komt in ieder deel terug. Het eerste deel is een koraalfantasie, zoals Bewein dein Sünde groß uit de Matthäus Passion dat ook is. Maar dit stuk is gewoon vrolijk. Het duet voor bas en sopraan daarna neemt het ritme van het kerklied over, maar maakt Bach tot een dans. Het heerlijk lofprijzen in het slotkoor is haast een gierge, waar immers de orkest en cello-suites feestelijk mee eindigen, maar dan toch in een 12/8 maat. Voor Bach is niets onmogelijk. John Elliott Gardiner en zijn troepen voerden het uit op 31 oktober 2000 in de slotkapel van Wittenberg, waar Luther zijn kruistocht tegen de paapse manieren begon. Feest.

Dit was de kantate BWV 192, Nun danket alle Gott. De uitvoerder waren Joanne Lunn, sopraan, William Towers, altus, James Gilchrist, tenor, Paul Harvey, bas, het koor, het Monteverdi-koor en The English Baroque Soloists onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. Henk van Zonneveld voert op die zondag, de 22e zondagmiddag, in 22 september, ook nog de beroemde Giaconda uit, op klavercimbel. Oorspronkelijk voor vioolsolo is dit het meest wonderbaarlijke stuk muziek ooit geschreven. Nergens is er een deel van een solostuk zo lang. Wat is hier aan de hand? Hier eerst een dynamische uitvoering op klavercimbel door Yves Rechsteiner.

De Chaconne uit de Partita nummer 2 in D-klein BWV 1004. Dat was een uitvoering op clavecimbal door de clavecinist Yves Rechsteiner, of Rechsteiner, man uit de Elzas wellicht. In de tijd na Bach, vooral in de romantiek dus, dachten velen dat hij zich vergist had. Dat dit niet de bedoeling was, deze muziek op één enkel instrument. En men schreef er een pianobegeleidingje bij, zoals Mendelssohn, die weliswaar de Matthäuspassie herontdekte, maar ook ontzettend veel veranderde in het werk van Johann Sebastian Bach. Johannes Brahms, die een Bach-fanaat was, dacht er anders over. Hij was sterk geïmponeerd door die Chaconne. Hij vond het de wonderbaarste und unbegrijflichste muziek die hij ooit gehoord had. Als hij het zelf geschreven had, dan zou hij er gek van worden. Aldus Johannes Brahms, in een brief aan Clara Schumann. Hij bewerkte het stuk in 1877 voor de linkerhand op de piano. Het resultaat is heel mooi. De sfeer is anders, intiem, zachter. Het ontzagwekkende, dat blijft bewaard, maar met handschoenen aan. Romantische, dan wel te verstaan.

En dit was een opname van de pianiste Edna Stern. De piano linkshandig. We hebben het over de Chaconna uit partita nummer 2 in D-klein van Johann Sebastian Bach, BWV 1004. Maar dit was dan een bewerking door Johannes Brahms. We hebben het over de Chaconna uit de partita nummer 2. Er is een belangrijke hypothese van muzikologe Helga Teune. Dit ontzagwekkende stuk staat in het teken van de rouw en er zijn begrafenis- en rouwkoralen in versleuteld. In 1720 was Bach van mei tot juli met zijn heer, dat was toen de prins Leopold van Köthen, op reis naar Karlsbad, de enige buitenlandse reis die Bach overigens maakte. Zo'n prins maakte dan in het kuuroord mooie sier met zijn orkest en de geweldige Bach. Wie kon daar tegenop? Johann Sebastian kwam op 17 juli thuis, maar hij kwam wel thuis in een stil huis. Koud, naargeestig zal het geweest zijn. Het beeld uit de necrologie spreekt voor zich. Hij hoort pas bij Eintritte in zijn huis dat zijn lieve en eerder nog gezonde vrouw, Maria Barbara, 36 jaar, was gestorven en al op 7 juli begraven is. Ze laat 4 kinderen na. Bach hertrouwt niet meteen, maar pas haast 2 jaar later, wat toen zeer ongewoon was. Zo was zijn vader, na de dood van diens vrouw, al binnen een maand hertrouwd. De rouw is overduidelijk aanwezig. Dan zet Bach zich volgens deze analyses aan een requiem voor Maria Barbara. Met deze muziek vond Johann Sebastian een antwoord op deze vreselijke klap. Op zijn 9e was hij wees en op zijn 35e weduwnaar. De dood is een kerntrauma in Bachs leven. Hij zal nog 10 van zijn kinderen begraven. Er is een portret uit die tijd van een zekere schilder Ille. Die ontmoette Bach in Karlsbad. In het feestgedruis aldaar zal er geen rust geweest zijn om te poseren. Het portret lijkt dus van na Karlsbad. En als je goed naar het portret kijkt, dan zie je een geslagen man, een man in de rouw. Hij praatte er niet over, schreef geen brieven, zoals zijn zoon Carl Philipp Emanuel later vertelde, maar hij componeerde. De muziekwetenschappelijke analyses gaan uit van verborgen koralen en uitkomsten van de gematrie, dat is de getallenleer. Aan de hand van de getallenwaarden van noten, koralen en de namen van Johann Sebastian en Maria Barbara. En als je de uitvoering hoort van Christoph Poppen en het Hilliard Ensemble, dan zeg je gauw, ja, dit past, dit kan, dit gaat de diepte in. Dit vecht met zichzelf, maar troost zichzelf ook. Aan het slot hoort u nog heel zacht het koraal. Den dood niemand zwingen kunt. Nee, de dood kun je niet tegenhouden. En overigens, wilt u de originele vioolversie nog horen? Dan moet u dat even opzoeken bij Uitzending Gemist, dossier Geen Dag Zonder Bach, week 19, aflevering 95. En dat allemaal op concertzender.nl.

Een schitterende en bijzondere uitvoering van de Chaconna uit Partita nummer 2 in D klein, BWV 1004, door de violist Christoph Poppen en het Hilliard Ensemble. Wel tot zover deze 100ste aflevering van Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl, de samensteller van deze programma's is Govert-Jan Bach. En we bedanken hem heel hartelijk voor het monnikenwerk dat hij heeft verricht. Monnikenwerk vind ik wel passen in het kader van deze uitzending. Govert-Jan Bach, die al deze 100 uitzendingen heeft samengesteld. En dat mag ook wel eens een keer gezegd worden. Want eigenlijk wordt hier bij de Concertzender gewerkt door een heel team. Die mensen mogen we ook wel eens bedanken. Dat is in eerste instantie Benno Wormgoor, die al deze uitzendingen heeft opgenomen en vriendelijk aan de andere kant van de ruit zit in de studio. En verder hebben grote bijdragen geleverd. De mensen die dit ook technisch hebben vervolmaakt en er oog op hebben gehouden dat alles in orde kwam. Namelijk Irene Stolp en Hans Meerman. Wel, dit was dan de 100ste uitzending. En ik zou zo zeggen, ja, dat moet toch even gevierd worden. Champagne, maestro, please. En wat de luisteraars betreft, tot volgende week maandag.

Goedemiddag, we beginnen weer een nieuwe week met Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur op de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. We zijn toe aan onze volgende kantaten. Nummer 40 bewaren we voor Tweede Kerstdag en nummer 41 voor Nieuwjaarsdag. Maar we hebben weer een hele mooie voor u, BWV 42. Am Abend des selbigen Sabbats, voor zondag Quasimodo Geniti, en dat is de zondag na Pasen. Het werd voor het eerst uitgevoerd op 8 april 1725. Weer zo'n verbazingwekkende kantate, die nummer 42. U krijgt aan het begin zelfs een Brandenburgs concertje cadeau. Waarschijnlijk een vroeger werk, maar wat heerlijk is het en hoe perfect. De Bach-kenner Whittaker vraagt zich af waarom dit stuk niet tot 's werelds beste concertstukken is gerekend. Luistert u zelf maar en let op het wonderlijke melodietje in het midden. Daarna zet de tenor de toon een stuk ernstiger. Je hoort dat het om een spannend verhaal gaat en dat is het. Na de kruisiging en het overlijden van Jezus zitten zijn volgelingen achter gesloten deuren te wachten of zij misschien ook gepakt worden, een soort oorlogssituatie. Maar daar is ineens Jezus, als opgestane Heer. Dan volgt er weer zo'n juweel. De alt, die bemediteert dat wanneer twee of drie in Jezus' kostbare naam aanwezig zijn, hij ook zelf present is. In het pastorale wiegen van de 12-8e maat herkennen we de herderlijkheid van Jezus Christus, de pastor, de herder bij uitstek. De heerlijke hobo's versterken in een prachtige dialoog de geruststellende zang van de alt. Deze aria kan niet lang genoeg duren. Meteen daarna weer een liefdevol duet voor sopraan en tenor. Verzage nicht, geef het niet op. Deze muziek is medicijn. Een therapeuticum tegen angst en zorgen, tegen eenzaamheid. Na een recitatief van de bas, nog een pittige, bemoedigende aria van hem, dan het slotkoraal. Wat opvalt is dat er geen koor gezongen wordt. Het is de zondag na de Johannespassie versie 2... met dat prachtige beginkoor dat we van de Matthäuspassie kennen. Bewein dein Sünde groß. Zou hij zijn jongetjes een weekje rust gegund hebben? Zo was hij wel, die Bach. Zijn leerlingen waren gek op hem. Hij werd door velen gezien als een bemiddelijk man, tot er iemand aan de muziek kwam. Dan was hij halsstarrig en onverzettelijk. Het was voor hem een roeping van God.

am Abend des selbigen Sabbats, voor de zondag Quasimodo Geniti, BWV 42 van Johann Sebastian Bach was dat. En de uitvoerende waren het Bach-collegium Japan, uiteraard onder leiding van Masaki Suzuki, met als solisten Yukari Noroshita sopraan, Robin Blaze altes, James Gilchrist tenor en Dominique Werner bas. Vond u dit nu ook een ongelooflijke kantate? In dat ongelooflijke aanbod van die ruim 150 kantates is geen enkele misser. Er zijn alleen maar pareltjes te vinden, de een weer mooier dan de andere. Bach schreef ze in een tijdsbestek van 4 jaar, met nog de Johannespassie en de Matthäuspassion. Geen componist heeft dat geëvenaard. Zelfs Mozart met zijn hoge kwaliteitsproductie niet. Iedere dag een kantate en u zult zich een stuk gelukkiger voelen. We kennen de kantates toch veel te weinig en daarom kennen we Bach ook veel te slecht. Hier stopte hij zijn ziel en zaligheid in, ook de wereldlijke. Het was niet puur een geloofskwestie. Deze zeer spirituele man geloofde vooral in zijn werk. Muziek voor God en mens. Dit is de week van de transcripties, de bewerkingen voor andere instrumenten dan de oorspronkelijke. Dat gaat soms wel erg ver, maar Bach is er zelf mee begonnen en soms wint een stuk toch aan aantrekkelijkheid. Hier volgen 2 van de trio-sonates voor orgel. En die zijn al heerlijk light. De wat oudere Bach past zich hier aan de galante stijl van die tijd aan. Op strijk- en blaasinstrumenten en klavercimbel hoor je nog beter hoe sierlijk en speels ze zijn. U hoort de groep Florilegium die dit meesterlijk doet in 2 trio-sonates.

En dat waren de trio-sonates BWV 525 in G groot en BWV 530, ook in G groot, door het ensemble De Groep Florilegium. Wel, dit was ons programma Geen Dag Zonder Bach voor deze maandag. Het programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en het programma is samengesteld door Govert Jan Bach. Een goede middag verder en wellicht tot morgen.

Wij wensen u een goede middag. En wij, dat zijn de mensen van de Concertzender. De Concertzender presenteert iedere werkdag van 1 tot 2 uur het programma Geen Dag Zonder Bach. Dat wordt samengesteld door de programmamaker Govert-Jan Bach. En mijn naam is Joop van Zijl. Vandaag kantate BWV 44. Sie werden euch in den Bann tun. Voor de zondag na Hemelvaartsdag. En de eerste uitvoering was op 27 mei in het jaar 1724. Het gaat om een heftige bijbeltekst die vervolgingen voorspelt voor de christenen en waarschuwt voor de antichrist die dat op sluwe wijze zal uitvoeren. Dat thema van in de ban doen moet Bach wel vanwege zijn levensloop hebben aangesproken. Het is natuurlijk iets van verwijderd worden, gesepareerd worden, weggeschoven worden. Ja, en dat heeft Bach allemaal meegemaakt toen hij volledig wees werd en huis en haard verloor. Maar ook toen hij na 9 jaar trouwe dienst door de hertog van Weimar volledig onterecht werd gepasseerd en kaltgesteld werd. Ja, zoals de Duitsers dat zo mooi kunnen zeggen. Toen kreeg hij een prachtige baan in Keuten aangeboden die hij aannam, maar dat mocht niet van de hertog. Een bediende, een lakei, want dat was een muzikus toen, moest luisteren naar zijn heer en niet ongehoorzaam zijn. Bach verzette zich en Bach werd voor 4 weken in de gevangenis gegooid. In de tekst van kantate 44 genoeg drama voor onze Bach, die eigenlijk als een pseudo-opera-componist dit soort teksten verwelkomt. Het stuk begint dan ook met een inleiding in het orkest die eigenlijk zo in de Matthäuspassie zou passen. Een heftig lamento. Een lamento ofwel een klaagzang. En dan komen, volledig ongebruikelijk, tenor en bas in een meeslepend duet dat de dreiging nog meer realiseert. Let op de dissonante, op ban, een echte banvloek. Dan valt een overweldigend koor in. We kunnen niet anders dan door deze ongelooflijke originele kantate geïmponeerd worden. Als as van de kantate en als steunpilaar klinkt het koraal Ach Gott, wie manches Herze leidt. De gelijknamige kantate zonden we in aflevering 3 van onze serie Geen Dag Zonder Bach uit. Ja, dat kan ik nog wel even zeggen. Alle voorgaande afleveringen kunt u via internet dag en nacht en overal ter wereld terughoren. Maar goed, dat wordt nu door een solist, namelijk de tenor, gezongen. Als we na dit koraal, o zo mooi en diep gezongen door Christophe Brécadien, uitgerouwd zijn van de zwaarte des levens en het ons onbegrepen en eenzaam voelen, want dat zijn de universele existentiële gevoelens die hier spelen, dan komt er troost in een heerlijke sopraanaria. Barbara Schlick zingt het hier prachtig en warm. Besloten wordt met een bekende koraalmelodie van het oude lied van Heinrich Isaac, O Welt, ich muss dich lassen, veelvuldig voorkomend in de Johannes- en de Matthäuspassie.

Sie werden euch in den Bann tun. De kantate BWV 44 werd uitgevoerd door Barbara Schlick, Catherine Patrias, Christophe Précardien, Peter Kooi en het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herwegen. Het meeste werk van Bach is natuurlijk bewerkt voor piano. Het hoeft amper bewerkt, het is voor klavercimbel geschreven, gewoon tweehandig, en biedt op piano een rijkere dynamiek, omdat het klavercimbel maar één volume kent. Er kan nog wel van toetsenbord veranderd worden, maar harder of zachter, maar de piano geeft nu eenmaal veel meer dynamische mogelijkheden. Daar is natuurlijk een enorme strijd over. Op piano, mits licht gespeeld en zonder pedaal, krijgt de muziek meer warmte en relief. Maar de puristen willen daar niets van weten. Aan het eind van Bachs leven heeft hij nog kennis gemaakt met de experimentele fortepiano's van Silbermann. Hij gaf aan hem ook technische adviezen, waar hij zo bekend om stond. Maar we weten niet of Bach ze echt bespeeld heeft. CQ er echt voor gecomponeerd heeft. Wij weten zoveel niet van Bach. Als hij dat wel gedaan had, dan zou hij een ander soort muziek geschreven hebben. We gaan luisteren naar de zesde partita. De zes partita's zijn een wereld van een uitzonderlijke klasse. In 1731 durfde Bach ze uit te geven, wetend wat voor kwaliteit het had. Alle zesdelige bundels hebben bij Bach een grote betekenis. De zes Brandenburgse concerten, de zes suites voor cello, zes solostukken voor viool, zes Schubler-choralen voor orgel. En van het getal zeven, daar blijft hij vanaf. Dat is het heilige getal. Zes is van hard menselijk werken. Onbegrijpelijk dat de zes partita's niet net zo beroemd zijn als die andere stukken. In die zesde partita heeft Bach dan een uitzonderlijk niveau bereikt, oplopend van 1 tot 6, transcenderend de haast, grensverleggend, grensoverschrijdend. Hij raakt hier aan de wereld van de fantasieën van Mozart, ja, aan Beethovens klavierwerk. Dit is transcendentale muziek. Neem nu het vijfde deel, de Sarabande. Versdijk sprak ooit over Bachs klaviermuziek als werelden van bedwongen gevoel uitdrukkend, uiterst traag en bedachtzaam. Dit vertraagt je haast, je bestaan wordt gefundeerd zonder dat je er erg in hebt. David Frey, of David Frey, ik weet het niet, de nieuwe Glenn Gould, maar dan zonder fratsen, speelt dit heel fraai.

Dietrich Fischer Disco, met de aria Echsen und erbärmlich weinen en het slotkoraal uit de kantate BWV 13, Meine Seufzer, meine Tränen, met de Berliner Philharmoniker onder leiding van Karel Forster. En tot slot disco in de solo-kantate Amore Traditore in Italiaanse stijl, over de verraderlijke liefde waar de man in kwestie afstand van neemt. Op weg naar de vrijheid, niet meer gekluisterd door de ketenen der liefde. Disco wordt begeleid door Edith Piekst-Axenveld op klavercimbel, ook zo'n grote naam uit die tijd. En zijn vrouw, Irmgard Poppen, speelt prachtig op de cello. Tegenwoordig zou dat allemaal barokker, speelser klinken. Dit is nog net geen naaimachine Bach, maar het gaat toch een beetje vervelen. Maar niet disco natuurlijk. Zij zou in 1963 in het kraambed overlijden. En dan komt Bach heel dichtbij. Wees, weduwnaar, 10 overleden kinderen. Disco komt aan zijn tweede naam van moederskant en is zo verre familie van de edelman von Disco, voor wie Bach de boerenkantaten schreef.

Amore Traditore, BWV 203. Uitgevoerd door Edith Piekst-Axenveld op klavercimbel en Irmgard Poppen op cello. En natuurlijk de stem van Dietrich Fischer-Dieskau. Die was de solist van de dag van deze woensdag. We doen dat meer op woensdag, zo'n solist. Wel, dit was ons programma Geen Dag Zonder Bach. Ik wens u verder een goede middag. De Concertzender komt iedere dag, iedere werkdag in ieder geval, tussen 1 en 2 uur met dit programma. Ik ben Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Tot morgen.

Goedemiddag, we zijn er weer aan toe. Geen dag zonder Bach. Een dagelijks programma, op de werkdagen tenminste, van 1 tot 2 op de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl. Het programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. Zondag 29 september om 22:30 's morgens wordt en werd in de Westerkerk de kantate Es erhub sich ein Streit, en dat is BWV 19, uitgevoerd. Dat is moedig, want het is niet zo'n bekende kantate. Maar het vermaarde Westerkerkkoor heeft al zoveel kantates uitgevoerd dat ze daar geen moeite mee hebben. Het is geschreven voor Michaëlsdag en die valt op die zondag. Ze doen het dan ook in de morgendienst, zeg maar de Hauptgottesdienst van de Oude Wester. Michaëlfeest is ons totaal niet meer bekend. Maar in die tijd, na al die vreselijke oorlogen en de reformatiestrijd, zeer invoelbaar. Er is een voorgeschiedenis. De oom van Bach in Eisenach, Johann Christoph, had de tekst al op toon gezet in een korte kantate. Die zal best indruk gemaakt hebben op de jonge en gevoelige Sebastiaan. Zozeer dat hij hem later zelf in Leipzig nog wel eens heeft uitgevoerd. Johann Christoph Bach, hij leefde van 1642 tot 1703, had de naam een grote en uitdrukkende componist, de profunder componist, de diepzinnige componist te zijn. En ook deze oom droeg bij aan de vorming van het genie Johann Sebastian Bach. Een genie komt nooit uit de lucht vallen en ook hier niet. Zoon Carl Philipp Emanuel spreekt nog in de beroemde necrologie, gewijd aan zijn vader, over deze kantate van Johann Christoph. Das 22-stimmige stuk is een meesterstuk. Mijn zediger vader had het eenmaal in Leipzig in de kirche uitgevoerd. Alles is über den effect erstaunt. Deze oom, Johann Christoph, schildert al enigszins met de tonen zoals Johann Sebastian later zou vervolmaken. De strijd tussen de engel Michael en de draak. Eerst dus Johann Christoph Bach, kort maar krachtig. Dat is dan officieel middenbarok.

Dit is dus werk geweest van de componist Johann Christoph Bach, de oom. Es erhob sich ein Streit, uitgevoerd door Cantus Köln, het Concerto Palatino, onder leiding van Konrad Junghenel. Dus nu BWV 19, Es erhob sich ein Streit, van Johann Sebastian. Bij ons is dat nooit echt een feestdag geworden, die Sint-Michaelsdag, maar Sankt Michaelsdag op 29 september was dat in de jaren 20 van de 18e eeuw in Saksen wel degelijk. In de eeuw daarvoor waren nog honderdduizenden het slachtoffer van de 30-jarige oorlog geweest en men kon zich een gevecht tussen goed en kwaad goed voorstellen. Zijn geliefde en begaafde oom Johann Christoph, de organist in Bachs geboorteplaats Eisenach, had dus al eerder een kantate over dit thema gecomponeerd. Bach heeft vast aan deze oom Christoph moeten denken toen hij in 1726 in Leipzig een gelijknamige kantate componeerde. Hij had diens kantate zelfs al eens uitgevoerd op de 29e september in Leipzig. Alleen al het kolossale, grandioze openingskoor van deze kantate BWV 19 is overweldigend. Streng fugatisch, het gevecht als een genadeloze machinerie. Het doet denken aan de reformatiekantate BWV 80, Ein feste Burg ist unser Gott, waar sprake is van de alte böse Feind, de Satan van de terreur. Ook de lyrische tenoraria van deze kantate is onvergetelijk, omdat Bach hier pure poëzie combineert met de klank van het bij uitstek strijdlustig instrument, de trompet. Intussen wiegt hij ons in de 6/8e maat van een Siciliano in het heftige E-klein, denk aan de beginkoor van de Matthäuspassie, met de woorden: Blijbt ihr Engel, blijbt bij mir. Albert Schweitzer noemde dat het engelenritme. Bach laat hier felle trompet geruststellend het koraal spelen dat hij ook als slotkoraal voor de Johannespassion gebruikte. Ach Herr, lass dein lieb Englein. Deze kantate dus in de Westerkerk in Amsterdam, waar de kantate gevat is in het framewerk van een kerkdienst. En dat doen ze al jaren in de Amsterdamse Wester. Er zijn wel verschillen. Vroeger begon de dienst om 7:00 s'morgens en dat duurde dan een kleine 4:00. Heel actueel, vandaag de dag, in deze tijd van oorlog om ons heen, de strijd tussen de machten en het volk.

Bach op de Steinway, partita nummer 2 in C-klein, BWV 826. En we besluiten de dag nu met delen uit de toccata in D-klein, BWV 913. Ook op de Steinway, door dezelfde voortreffelijke pianist Jeffrey Beagle. Vroeg werk van Bach, maar wat een werk. Het is clair-obscuur, licht en donker wisselen elkaar af.

En dat was dan tenslotte weer de pianist Jeffrey Beagle met de toccata in D klein, BWV 913. Wel, tot zover onze programma's van deze week. Geen dag zonder Bach. Het programma van de Concertzender van 1 tot 2 uur op de werkdagen. Mijn naam is Joop van Zijl. Deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. Ik wens u een prettige middag verder. Een prettig weekend ook trouwens. En wellicht tot maandag.

geen dag zonder Bach. Goedemiddag, daar zijn we weer met de Concertzender. Iedere werkdag geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma wordt samengesteld door de programmamaker Govert-Jan Bach. We beginnen een nieuwe week en we beginnen vandaag met iets nieuws. Een Bach-agenda voor de komende 2 weken. We zullen dan op speciale concerten en vooral kantatenuitvoeringen wijzen. En mocht u, als luisteraar, mocht u nog uitvoeringen in willen brengen, zodat we er hier melding van kunnen maken, dan is dat heel welkom, maar wel ruim 1 maand van tevoren, want anders kunnen we het niet programmeren en de juiste aandacht geven. Op zaterdagavond, 12 oktober, wordt in de Xaverius op het Zand 29 in Amersfoort, de prachtige kantate 180 uitgevoerd. Schmücke dich, o liebe Seele. Weer door het Amersfoortse kantatenkoor, onder leiding van de voortreffelijke Bas Ramselaar. Een uitmuntende keus van een fantastisch goed koor in een prachtige ruimte van ongeveer de grootte van de Thomaskirche in Leipzig. We gaan die kantaten zo horen. Dan nog een wel heel bijzonder concert in het Concertgebouw onder de naam Farinelli. De altijd moedige en originele concertorganisator Fred Luiten, haast weer een begrip in Nederland, haalt niemand minder dan de ster Philippe Jaroussky naar Nederland. En deze zingt aria's voor Farinelli, de beroemde castraat en tijdgenoot van Bach. In het tweede deel van de uitzending gaan we daarop in. Bach, Farinelli en Jaroussky. Eerst die Bachs werkenverzeichnis 180, Schmücke dich, o liebe Seele. Dit is werkelijk een prachtige kantate die weliswaar geschreven is voor de 20e zondag na Trinitatis, maar door zijn inhoud ook heel geschikt is onder de communie. De Lutherse kerk kent de wekelijkse communie. Er werden vaak 2 kantates per dienst, die een kleine 4 uur duurden, uitgevoerd. Meestal werd zo'n kantate voorafgegaan door een orgelprelude, in de regel over het koraal dat gebruikt werd. Men kwam in de sfeer en de muzici konden stemmen, omdat het altijd in de toonsoort van het beginkoor was. Later schreef Bach deze prachtige prelude, die hij waarschijnlijk gebruikte bij een 2e uitvoering van kantate 180. Een van Bachs diepzinnigste ingevingen, dat zegt Maarten het Hart, er tenminste van.

En dat was de orgelprelude Schmücke dich, o liebe Seele, uitgevoerd door James Johnson op het Oehme-orgel van de Pfarrkirche in Brand Erbiesdorf. En dan nu de kantate. Die staat weer in het teken van de bruidsmystiek die zo kenmerkend voor Bach en zijn tijd is. Taalveld ontleend aan het Hooglied, dat boek in het hart van de Bijbel dat over liefde en erotiek gaat. Shir HaShirim, Song of Songs. Oorspronkelijk was het harempoëzie, Arabische gedichten in de sfeer van sprookjes van 1001 Nacht en Scheherazade. Pure liefdestaal over geurende borsten en duifjes en gewaagde ontmoetingsplekjes. Over de koning Salomo, die een wild gebruind meisje uit het vrije veld verkiest boven de ladies uit zijn harem. Het stond nog niet in de kanon der Bijbelboeken, of het werd al symbolisch uitgelegd, want als erotische poëzie mocht het toch niet gelezen worden. Maar eeuwenlang hebben componisten een Bijbels taalveld gehad waarin ze prachtige muziek over de liefde mochten maken. Denk maar aan de Maria Vespers van Monteverdi. Die staat vol met teksten uit het Hooglied en natuurlijk ook onze Matthäuspassie. Die is zonder het Hooglied niet te begrijpen. Schmücke dich, o liebe Seele. Tooie, o lieve ziel. Want de bruidegom wil herberg in dir halten, wil herberg in jou houden. Nou, een haast seksistisch beeld waarin de verbinding van lichamelijke liefde en de maaltijd samenvallen. De Lutherse mystiek kon pas beleefd worden in de dood, maar een voorsmaak daarvan kon je ervaren in de maaltijd des Heren, aangegeven met de herberg, feestelijk eten, gelukzaligheid. Het is een spel van wachten en verwachten, maar wel klaarstaan voor als hij komt. Met verwijzing naar de dwaze maagden die hun olie niet brandende hebben voor het moment dat de Heer onverwacht verschijnt. Een algemene aanmaning tot wakker zijn, attent zijn, attendre, dat is ook wachten. Alles is dans, het koraal begint met een langzame, haast verlekkerde gigue. Relaxed, ontspannen. In 12/8e maat, pastoraal dus. En dan klinkt het oude kerklied in de sopranen. Zowel Maarten het Hart als Simon Vestdijk vinden dit een van de mooiste beginkoren van de cantates. En daarna de fluit die de tenoraria inleidt. Tenor, het lijkt wel de badinerie, maar dan langzamer. Je hoort het kloppen op de deur van het hart in de basso continuo. Dan een heerlijk recitatief waarin de sopraan het koraal weer zingt, meer dan mooi door de cello piccolo begeleid. Bach's geliefde instrument voor bij een avondmaalsviering. Hij speelde het instrument ook graag zelf. Ik wens dat mijn gebeine zich met God vereine, zingt de sopraan. Met andere woorden, in de dood val ik samen met God. Het hart van deze mystiek. Het is allemaal bezwering van de toen zo alomtegenwoordige dood. Dan nog een aria van de sopraan, die wel een polonaise lijkt. Op een bruiloft mag een polonaise toch niet ontbreken. Deze sopraan-aria ademt een sfeer van verrukking, ja, van extase haast. Bach, een bokkige, stijve Lutheraan? De bas, de Vox Christi, vraagt wederkerig: ontsteek jouw liefde ook in mij. En dan nog het slotkoraal.

Das muzikalische Opfer, BWV 1079, werd uitgevoerd door het Leonard Concert. En tot zover dit programma Geen Dag Zonder Bach voor vanmiddag. Iedere dag, iedere werkdag op de Concertzender van 1 tot 2 uur. We zijn er morgen weer. Mijn naam is Joop van Zijl. De programmamaker is Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag, geen dag zonder Bach. Een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Deze programma's worden samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Het is woensdag en dat betekent de laatste tijd weer een solistenportret. En dit keer van onze Aafje Hennis, de in Nederland en ver daarbuiten zo geliefde alt. Een eenvoudige dame, als je dat mag weten. Ik heb er eens één keer in hand gegeven, dus dat houdt niet over. Maar de mare gaat, met name ook nog in Wenen, dat als ze moest repeteren en een uitvoering moest geven met de Wiener Philharmoniker, terwijl de andere heren zich uitbundig te goed deden aan de lunch in Hotel Imperiaal naast de muziekverein, dan had Aafje Hennis een pakje brood meegenomen. Aafje Hennis, geboren in Krommenie op 2 mei 1924. Hennis zong al op jonge leeftijd in een kinderkoor. Ze kreeg van 1946 tot 1949 professioneel zangles van Aaltje Noorderwier Redingius en werd een gevierd concertzangeres, mede dankzij de steun van de sopraan Jo Vincent, de koordirigent Anton van der Horst en de bas Laurens Bochtman, die al vroeg haar uitzonderlijke talent inzagen. Dit waren alle zangers uit de al gevestigde Nederlandse Matthäuspassie-traditie. Haar stemgeluid werd wel vergeleken met dat van de beroemde Britse alt Kathleen Ferrier, maar beide zangeressen hadden toch een eigen timbre en stijl. Vanaf midden jaren 50 trad Hennis op in binnen- en buitenland. Ze stond bekend als een uitstekend vertolker van Brahms, Bach, Händel, Mendelssohn, Beethoven en Mahler. Hennis werkte met bekende dirigenten, onder wie Eduard van Beinum, Bernard Haitink, Otto Klemperer, Charles Münch en Wolfgang Sawallisch. En ze nam vele albums op. En ook gaf ze zangles. Hoewel ze enigszins het imago had van een christelijke oratoriumzangeres, ze excelleerde in de Matthäuspassion, was haar repertoire en haar mogelijkheden nog veel groter. Haar laatste optreden gaf ze op 19 december 1983, waarna ze abrupt besloot te stoppen. Eerder had ze verklaard: ik stop met zingen als ik nog op het topje van de berg sta en bij de afdaling zal geen publiek aanwezig zijn. En daarmee maakte ze dezelfde keuze als eerder Jo Vincent, die eveneens gestopt was op het hoogtepunt van haar carrière. Als zangpedagoge heeft Aafje Hennis daarna nog vele leerlingen, onder wie Charlotte Margiono, opgeleid. Zij geldt als een van de grootste Nederlandse zangeressen. Haar oude opnamen uit de jaren 50 en 60 zijn met groot succes opnieuw uitgebracht op cd. Aafje Hennis was van huis uit Nederlands hervormd. Ze droeg, vanwege haar vermeende keuze voor vooral geestelijk repertoire, het stempel van evangelisatiezangeres. Zelf zei ze daarover dat ze dat stempel inderdaad vooral had gekregen doordat ze veel oratoria zong. Maar ik had nooit over God kunnen zingen als ik niet echt gelovig was geweest. Ik wilde van hem zingen en beleed zo mijn geloof, zei Aafje Hennis. En op latere leeftijd bekeerde Hennis zich tot de Rooms-Katholieke Kerk, zoals wel meer grote artiesten doen. Te denken valt aan Vondel en Frederik van Ede. Eerst nu een selectie van de grote Matthäuspassie-aria's: Erbarme dich en Können Tränen meiner Wangen. Met het Concertgebouworkest onder leiding van Anton van der Horst in Naarden, en dat was in 1963. En ze zong ook de Matthäuspassie in het Concertgebouw.

de stem van de alt Aafje Heinis met het Concertgebouworkest onder leiding van Dr. Anton van der Horst. Erbarme dich en kunnen trainen meiner wangen uit de Matthäuspassie. We kunnen ons afvragen of Aafje Heinis eigenlijk geen grotere zangeres was dan Kathleen Ferrier. Heinis had een groter repertoire en kon veel meer met haar stem. Die was heel flexibel en ze pakte de hoogste altijd heel mooi, heel ontspannen. Kathleen Ferrier werd mede door haar noodlottige vroege sterven een icoon en haar Bach en vooral Mahler waren erg mooi. Ook haar alt-rapsodie was schitterend, maar het waren altijd die zware stukken die het meest bij haar pasten. Ze was een symbool van verdriet en afscheid. Ieder leerde door haar What's Life Without Thee van Gluck kennen. Toch komt Aafje Heinis meer in de buurt van die heel grote andere zangers. Dame Janet Baker, die in Nederland misschien nog wel te onbekend is. Met dank aan onze vriend Joop van Concerto in de Utrechtse straat in Amsterdam, nu een hele alt cantate door Aafje Heinis gezongen. Het gaat in deze cantate uit 1726, toen Bach veel solo-cantaten schreef over een ongelukkige die levensmoe is en troost zoekt bij Jezus Christus. Door de oboe d'amore, de liefdeshobo, alleen al worden we in deze muziek getroost.

En dat was het Tripelconcert BWV 1044 voor klavier, traverso en viool. U hoorde Richard Iger, klavier, met The Academy of Ancient Music en ook met Andrew Manzi. En tot zover in Dag zonder Bach, een programma van de Concertzender iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl, de programmamaker is Govert-Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en tot morgen.

Hier is weer van 1 tot 2 het werkdagelijks programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender op de werkdagen. Ik ben Joop van Zijl. Het programma wordt samengesteld door Govert-Jan Bach. In de kersttijd hebben we veel aandacht besteed aan de wereldlijke kantates van Bach. Maar niet al die kantates zijn hergebruikt voor kerkelijke muziek, zoals voor het Weihnachtsoratorium. Een aantal stond op zichzelf. Zoals deze BWV 206, Schleicht spielende Wellen. Een gelukwenskantate uit 1734 voor keurvorst August der Zweite, de opvolger van August der Starke, die in 1733 gestorven was. De belangrijkste rivieren van Sachsen, de Weichsel, de Elbe, waar Dresden aan ligt, en de Pleiße, die door Leipzig stroomt, komen zingend aan het woord. De Donau had te maken met de Habsburgse achtergrond van zijn moeder. Heerlijke, royale muziek waar Bach royaal een halfjaarssalaris voor kreeg.

U hoorde het vioolconcert in E groot BWV 1042 van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door Sigiswald Kuiken met La Petite Bande. Dit is de week van de lange stukken, langer dan een uur, die we tot nu toe moesten afbreken. We verdelen ze nu over twee afleveringen. Het eerste aan de beurt is Die Kunst der Fuge, Bachs meest abstracte en een na laatste werk. Niet voltooid zonder enige vingerwijzing voor het te gebruiken instrument of instrumenten. Dus wordt het stuk op allerlei manieren bezet, gekozen voor de prachtige light-versie van clavecinist Rinaldo Alessandrini, een Italiaanse rasmuzikant. Vandaag deel 1 tot en met 6, contrapunctus 1 tot en met 5 en de eerste canon. Morgen de rest en dan gaan we bij contrapunctus 6 verder.

Dat was die Koens der Voeren, BWV 1080, althans Contrapuntus 1 tot en met 5 en de eerste kanon. Uitgevoerd door Rinaldo Alessandrini met het Concerto Italiano. Morgen de rest dus. En tot zover Geen Dag Zonder Bach, het programma van de Concertzender iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Deze programma's worden vervaardigd door Govert Jan Bach. Tot morgen.

De Concertzender verordoneert weer geen dag zonder Bach. Goedemiddag. We zijn er iedere werkdag tussen 1 en 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. En vandaag ronden we een heel uur lang de Kunst der Fuge af. Bach zou onder de laatste fuga de geest hebben gegeven. Maar dat klopt dus niet. Zoon Carl Philipp Emanuel heeft dat gezegd en dat deed hij om de verkoop van de gedrukte versie te stimuleren. Een beetje romantiek en suspense. Ach, dat werkt altijd. Er zitten getallenspelletjes en raadsels in. En dat deed Bach voor zijn herenclubje, de Societeit der Musikalische Wissenschaften. En die raadsels moesten de heren dan oplossen. Spielerij van een ouderend genie. U hoort Contrapuntus 6 tot en met 15 en Canon 2 tot en met 4.

De afronding na gisteren van Die Kunst der Fuge, BWV 1080, contrapunctus 6 tot en met 15 en kanon 2 tot en met 4. Rinaldo Alessandrini was de solist met het Concerto Italiano. En tot zover Geen Dag Zonder Bach, iedere werkdag van 1 tot 2 op de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl, de programmamaker is Govert Jan

Goedemiddag, geen dag zonder Bach. Een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben uw presentator Joop van Zijl en dit programma is samengesteld door programmamaker Govert Jan Bach. Dan uw aandacht voor de Hohe Messe met Mark Minkowski. 2 november in het Concertgebouw. En die Hohe Messe wordt ook uitgevoerd in de Grote Kerk in Harderwijk. Dan door het kleinkoor Capriccio onder leiding van Wolfgang Lange. Mark Minkowski werkt met maar 8 zangers, helemaal wegens de huidige inzichten. En dat betekent in het eerste Kyrie met 5, want dat is 5-stemmig, en verder steeds met 4. En 8 in het 8-stemmige Osanna, maar dat horen we morgen pas. Het is een zinderende en dansende uitvoering met de onovertroffen Nathalie Stutzman als eerste alt.

hoorde het eerste deel van de OMS'en, de mis in B klein, BWV 232 van Johann Sebastian Bach. Uitgevoerd door solisten en Les Musiciens du Louvre Grenoble onder leiding van Mark Minkowski. En wat betreft die solisten, we zouden zeggen, kijkt u eens op onze playlist op concertzender.nl. Dan ziet u alle solisten ook. Wel, dit was het voor vandaag. Morgen gaan we verder met OMS'en. Dit was het programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender van 1 tot 2 uur op de werkdagen. Ik ben Joop van Zijl. Het programma wordt samengesteld door Govert-Jan Bach. Goedemiddag.

Welkom bij de Concertzender met Nuove Musica. Elke week in dit uur een nieuwe, bijzondere cd met oude muziek. Bij het Duitse label Carpe Diem Records heeft de Chileense clavecineste Catalina Vicens onlangs haar eerste solo-cd uitgebracht. De cd, Partenia, kwam in juni 2013 uit en bevat de eerste uitgegeven muziek voor virginale. Partenia is ook de titel van een bundel klaviermuziek dat rond 1613 is uitgegeven in Londen. Deze bundel was uitgebracht ter viering van de verloving van Elizabeth Stuart en koning Frederik V. Elizabeth Stuart was de kleindochter van Mary Stuart, koningin van Schotland. De bundel heet Partenia en dat is jonge maagd in het Oud-Grieks. Bovendien is Elizabeth Stuart genoemd naar haar tante, de maagdelijke koningin Elisabeth I. Catalina Vicens speelt op deze cd op 6 verschillende toetsinstrumenten, waaronder 3 originele uit de 17e eeuw. De muziek is gecomponeerd door 3 in die tijd beroemde hofcomponisten, William Byrd, John Boole en Orlando Gibbons. We beginnen met muziek van William Byrd. Als eerste Preludium, daarna Pavana Sir William Petrer. U hoort Catalina Vicens op een kopie van een Italiaans klavecimbel.

Catalina Fisens speelde muziek van William Byrd op haar debuut solo-cd Partenia. Het laatste werk was Galeardo, the Earl of Salisbury. Fisens speelde dit op een originele Spinettino uit Napels en dat is uit de eerste helft van de 17e eeuw. De cd Partenia vervolgt met klaviermuziek van een andere grote organist uit de vroege 17e eeuw, John Bull. Catalina Fisens speelt een Galeardo, een Pavan en een Preludium op een origineel 17e-eeuwse virginaal uit Zwitserland.

Ook op deze laatste dag, werkdag van de week, de vrijdag, geen dag zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller van het programma Geen Dag Zonder Bach is Govert-Jan Bach. We hebben het gisteren al gezegd, maar nu dan het tweede deel van de Hohe Messe met het Agnus Dei, de laatste aria voor het slot, het Dona Nobis Pacem. Wel een van de meest ingrijpende en aangrijpende uitvoeringen van het Agnus Dei door het fenomeen Nathalie Stutzman. U kunt haar op YouTube ook zien trouwens. Zij verenigt in haar stem het mannelijke en het vrouwelijke. Zij zingt echt androgyn. Bach, die tot aan zijn laatste dagen met de Hohe Messe en dus ook met deze aria is bezig geweest, zou het absoluut meesterlijk hebben gevonden. Het Agnus Dei als kroon op zijn hele werk, het Erbarme Dich en het Schlafen mein Liebste, verenigend in deze oeraria. Een oeraria die al in 1735 begonnen is in het Himmelvaartsoratorium en weer teruggaat op een inwijdingskantate voor de Thomasschule uit 1732. Dat is BWV aanhang 18. Voor zijn geliefde stem, de alt, dieper dan diep. Hij hield van alle stemmen, alle instrumenten, maar als het de diepte in kon, orgelpedaal, cello, viola da gamba, alt, oboe d'amore, toch nog weer de mooiste muziek en aria's. Laat u overtuigen en meeslepen en kom dan naar uitvoeringen die in Harderwijk bijvoorbeeld of die in Amsterdam. Want in dit testament van zijn muziek laat hij de fuga's los. Die komen amper voor in de Matthäuspassie en van fuga's, ja, daar kun je high van worden. Dan kom je letterlijk in hoge sferen. Het wonder van de herhaling van het noot tegen noot, het contrapunt.

Aldus de reconstructie van BWV 1052, het vioolconcert in D-klein van Johann Sebastian Bach, in een uitvoering van Elisabeth Walfisch met The Orchestra of the Age of Enlightenment. Dan nu het beroemde klavercimbelconcert zoals dat in onze begintune klinkt. Het is een briljant werk dat niet gauw verveelt. Het heeft iets grimmigs, iets agressiefs, wat stellig te maken heeft met de toonsoort D-klein. Die had in de barok te maken met spirituele aandacht, met devotie. Maar Bach gaat een stap verder en we horen een romantische touch. Bij Mozart is het de toonsoort waar de Praagse symfonie mee begint en de heftigste stukken van Don Giovanni zich afspelen. Vandaar dat dit concert ook zo graag gespeeld wordt op de piano, zoals bijvoorbeeld Dino Lipatti en Glenn Gould deden. En nu weer Alexander Tarot. Luistert u in deze slanke, levendige uitvoering met een tijd-eigen minimale bezetting eens naar de andere instrumenten. Er gebeurt zoveel, zoveel meerstemmige momenten, steeds weer onverwachte wendingen. En daarom verveelt het ook nooit. Gustav Leonhard zei eens: Händel is een highway, maar Bach is een bergweg met onverwachte bochten en hairpins. Je moet de aandacht je er wel bij houden en dat was ook de barokopvatting van deze toonsoort. U hoort het ensemble Café Zimmerman met Celine Frisch. What's in a name?

Het eerste klavierconcert in D klein, BWV 1052, in een uitvoering van de klaveriniste Celine Frisch met Café Zimmerman. En om het af te leren, dan hier de piano-uitvoering van het eerste deel door David Frey. Na Frisch, Celine Frisch dus net, nu Frey. Na Frisch, Frey. En deze nieuwe Glenn Gould, die net zo wonderlijk zit als Glenn, heeft niet de meezingdrang van onze Glenn en maakt er een prachtig transparant concert van dat jazzy en spannend blijft. De grimmigheid is minder, het is speelser en soms dartel. Frey voelt Bach intuïtief perfect aan. Een pianist die de diepte in durft te gaan en zo kan vertragen dat het kan stilvallen. En dan ratelt het weer door. Zoals de molen van stamvader Weidbach. Ja, ja, onze samensteller is een verre nazaat van deze Weidbach. De molen van stamvader Weidbach, die daar met zijn citer zat te tokkelen bij dat geluid van de schoepen van de molen. Morgen dus de kantate, waar dit stuk als orgelconcert mee begint, en het beginkoor daarna is gebaseerd op het langzame deel van het concert.

En dat was David Frey met de Deutsche Kammerphilharmonie uit Bremen. En we hoorden achtereenvolgens BWV 1052 in 3 verschillende uitvoeringen. Het vioolconcert als klavierconcert in D-klein. En nogmaals als klavierconcert, maar dan op piano. Wel, dit was ons programma Geen Dag Zonder Bach. Het programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Dit is de Concertzender met het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl. De programmamaker is Govert Jan Bach. En nu dan die bijzondere kantate. Die begint met het D-mineursconcert, maar dan voor orgel. Het instrument van de kerk, dat orgel. Heeft wel wat, Bach dus, wel wat moeten veranderen in de orgelpartij. Zo'n flink orgel is geen klaversymbool. Het orkest versterkt met wel 3 hobo's als tegenwicht. Zeer virtuoos. Dat zou zijn oudste zoon Wilhelm Friedemann wellicht gespeeld hebben. Dan was hij wel heel goed dus. En dan heeft Bach dat prachtige langzame tweede deel zo kunstig bewerkt tot een diep spiritueel koor dat zijn weerga niet kent. U kunt nu dit deel wel dromen en ervaren hoe prachtig Bach die gewijde sfeer oproept. Je hoort het orgel weer, je moet denken aan het crucificus van de OMS'en. Je moet door veel truupzaal, door veel ellende, voor we een beetje bevrijd zijn, weer kunnen ademhalen. Het leven was toen zwaar. En Bachs leven was dat zeker. Gerafeld door vroegtijdig verlies van ouders en echtgenoten en kinderen. Per aspera ad astra, door de zware dingen tot de sterren. Ontstaan in de tijd van de Matthäuspassie, dat hoor je. En toch die cadans van een driekwartsmaat in G klein, de mooiste toonsoort. Het orgel neemt ons daarna bij de hand. Een alt-aria, een wonderlijk rijke arioso en aria van de sopraan, traverso en 2 oboi d'amore. Ongelooflijke muziek, maar vol geloof in een goed einde. Niet blijven hangen in het moeras van tekort en verlies. Tenor en bas besluiten als 2 mannetjesputters met een duet dat de truupzaal voorbij is. Wir willen uns freuen. Ze dartelen als 2 parelvissers, à la Bach, een zorgeloze toekomst in. Hier is dus de cantate 146, Wir müssen durch viel Trübsal.

hoorde de kantate 146, Wir müssen durch viel Trübsal. En de uitvoerende waren Masato Suzuki, orgel, Rachel Nichols, sopraan, Robin Blaze, countertenor, Gert Turk, tenor en Peter Kooi, Bach. En dat alles samen met het Bach-collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. En ja, dat was Suzuki's zoon, Masato. Die is kerkorganist hier in Nederland, die dat orgel zo prachtig bespeelde. We krijgen nu als uitsmijter deel 2 en 3 in de bewerking voor orgel. Eerst die trage dans en dan dat dansende derde deel. En dat is een flink orgel wat u hoort. Een orgel gebouwd in 1990 door Georges Westenvelder naar een oud ontwerp. En bespeeld door André Issoire.

Bachs werken verzeichnis 1052a. U hoorde André Issoire op het orgel, het Westenvelder-orgel, te Faire en Tardenois. Samen met het orkest Le Parlement de Musique. En tot zover dit programma Geen Dag Zonder Bach voor vandaag. Het programma van de Concertzender. We zijn er iedere dag van 1 tot 2 uur tussen de middag. Ik ben Joop van Zijl. Het programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. Ik wens u een goede middag en tot morgen.

We zijn er weer, zoals iedere werkdag van 1 tot 2 uur, met Geen Dag Zonder Bach op de Concertzender. Goedemiddag. Ik ben Joop van Zijl. Het programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. De dirigent Sir John Eliot Gardiner werd geboren in Dorset in Engeland op 20 april 1943. Gardiner is dus inmiddels 70. Hij stond aan de wieg van diverse muziekgezelschappen. In 1966 richtte hij het Monteverdi Choir op. In 1978 het gezelschap English Baroque Soloist. En in 1990 het Orchestre Révolutionnaire et Romantique. Gardiner heeft meer dan 250 opnamen gemaakt met deze en andere ensembles. Eerst op Philips, later op Archief. Dat was een platenmerk van Deutsche Grammophon. En toen hij in het Bachjaar 2000... Bach was 250 jaar daarvoor overleden. Het Bachjaar 2000 een van de meest ambitieuze muziekprojecten ooit opzette, namelijk om alle kerkelijke Bach-kantates in één jaar uit te voeren en op te nemen. Toen zei Deutsche Grammophon, DGG, het contract op. En zouden de ongeveer 200 werken niet opgenomen worden. Eerder gebeurde dat ook met het kantatenproject van Ton Koopman door Erato van Warner Brothers. Maar deze multinationals die alleen voor het geld en niet de kunst gaan, die moet je met artistieke munt betalen. Ton ging door onder de originele naam Antoine Marchand, en dat is nou eenmaal Frans voor Ton Koopman, en vervaardigde een van de beste kantatencycli ooit. Sir John deed iets vergelijkbaars. Hij ging door onder de naam SDG, Soli Deo Gloria, de afkorting voor God alleen zij de eer. Wat Bach bij ieder, ook wereldlijk werk, op de partituur schreef. Gardiner liet prachtige covers maken voor iedere cd-hoes door Magnum-fotografen, zodat iedere zondag uit het kerkelijk jaar die hij als thema koos een eigen prachtige hoes kreeg van die fotografen. Met uitleg van de cantates, met door hemzelf beschrijving van de plek waar ze uitgevoerd werden. Zijn koor en orkest, de English Baroque Soloist, en het Monteverdi Choir reisden zo'n beetje de halve wereld rond. En voor iedere uitvoering, steeds live, ook de opname, werden topzangers ingevlogen. Hij deed natuurlijk ook Nederland aan. Het Concertgebouw en die andere heilige hal, de Naardense Kerk. Overweldigende uitvoeringen waren dat. Maar nu eerst de muziek. We beginnen met het te onbekende Tripelconcert in A-klein, dat ook nog even tussen de cantates door in 2000 werd uitgevoerd.

stijl van die tijd, zoals ook al gangbaar in Berlijn was, waar Carl Philipp Emanuel toen werkte, wist op te pakken. U hoort de levendigheid, de virtuositeit in deze uitvoeringen. Ze heette niet voor niets de Baroque Soloist. Koor en orkest zijn zo perfect dat ze amper hoeven te oefenen. Gardiner is zo'n beetje de Gergiev van de authentieke wereld. Hij heeft amper tijd om te repeteren. En zeker niet in dat jaar, dat jubileumjaar zullen we maar zeggen, dat jaar 2000. Er werd soms in één week tijd de oceaan overgestoken om dan weer 3 cantates op 1 zondag uit te voeren en weer terug naar Europa te gaan. Een beetje hetzelfde onder druk werken als in de tijd van Bach, die toch wel maandagochtend in zijn componierstube moest gaan, in de Thomasschule, waar hij met zijn gezin tussen de 50 jongens al daarin woonde. Na componeren, partijen uitschrijven en kopiëren kwam men toch niet eerder dan donderdag toe aan oefenen. En er werden iedere zondag nog talloze andere werken uitgevoerd door het koor, het orkestje en de organist. En dat was Bach dan zelf meestal en later een zoon. Voor Gardiner was het hele Bach-project een onderdompeling in Bach. Met hoorbaar gevolg. Het enige wat hij nu niet snapt is waarom Bach geen operacomponist is geworden. Ja, dan had Johann Sebastian bijtijds andere keuzes moeten maken. En dat kon hij waarschijnlijk niet. Maar ja, Gardiner betreurt dat. En wij ook. Gardiner's Room, zeker ook in Nederland, begon natuurlijk met de opera, met Rameau, Händel en Mozart. Hij heeft in het Holland Festival in de jaren 90 alle grote Mozart-opera's uitgevoerd. Ongelooflijke happenings waren dat. Bij de Don Giovanni verscheen aan het eind de Commendatore op stelten vanuit de achterkant van de grote zaal. Rillingen liepen je over de rug. Don Giovanni, a cena te co m'invitasti e io son venuto. Don Giovanni, voor jouw diner heb je me uitgenodigd en ik ben gekomen. Waarna de Commendatore, Don Giovanni dus, de onderwereld insleurt. Pas met dit stuk evenaart Mozart Bach's Donner und Blitzkor uit de Matthäus Passie. En Gardiner, die weet er wel raad mee.

En dat was dan de finale uit Don Giovanni van Wolfgang Amadeus Mozart. In een uitvoering van Rodney Guilfrey als Don Giovanni, Ildebrando d'Arcangelo als Il Commendatore en het Monteverdi Choir en de English Baroque Soloists onder leiding van de man die midden in dit programma staat, Sir John Eliot Gardiner. Een opname uit 1995. John Eliot Gardiner nam voor het eerst de baton ter hand toen hij 15 was. Als student aan het King's College Cambridge studeerde hij geschiedenis en Arabisch. Gedurende zijn tijd in Cambridge richtte hij in 1964 zijn eerste ensemble op, het Monteverdi Choir. Met dit koor maakte hij in 1966 zijn debuut als dirigent in de Wigmore Hall in Londen. Ter aanvulling van het Monteverdi Choir richtte hij in 1968 het Monteverdi Orchestra op, dat vanaf 1977 bekend staat als The English Baroque Soloist. Nadat hij afstudeerde aan het King's College Cambridge, zette hij zijn studie voort aan het King's College London bij Thurston Dart en bij de invloedrijke Franse muziekprofessor Nadia Boulanger. In 1989 maakte John Eliot met Monteverdi's Vespers al een DVD. Zijn koor heet ook niet voor niets het Monteverdi Choir. Hij zet dan de nog niet zo bekende Bryn Terfel in. Later ook Sophie von Otter in Bachs Weihnachtsoratorium. Hij heeft altijd een goede neus voor beginnende zangtalenten. Heel wat mensen uit zijn koor zijn nu ook vermaarde solisten. Je kan zeggen dat John Eliot Gardiner een intensieve relatie heeft met Johann Sebastian Bach. Zijn passionen en de Weihnachtsoratorium zijn natuurlijk vermaard door de goede zangers en de beruchte tempi. Zijn Angelsaksische snelheid in de Matthäuspassie doet soms een beetje denken aan Busje komt zo. Maar na zijn Bachjaar in 2000 heeft hij een geestelijke doop ondergaan en is alles bedachtzamer en dieper geworden, zonder ook maar iets in te leveren op het gebied van de virtuose feestelijkheid. Maar het imposante beginkoor van de eerste versie van de Johannespassie, Herr unser Herrscher, roept wel het beeld op van de opmarcherende koning van Pruisen. En die laten we eerst horen, een andere keer zijn tweede, meer recente Johannespassie-opname, die bezonkener is. Maar in deze uitvoering van 1986 hoor je wel alles. De schrijnende hobo's, de dreun in de basso continuo, de wolkenschildering in de strijkers, de omhooggaande lage strijkers. Het gaat om vernederd en verhoogd worden. John Eliot Gardiner laat dat perfect horen.

En dat was een opname uit 1986 door het Monteverdi Choir en die English Baroque Soloist onder leiding van John Elliott Gardiner van het beginkoor van de Johannespassie. Net als een Nicolaus Arnoncourt en een Philippe Herrewege heeft Gardiner zich ver over de grenzen van de oude muziek begeven. Hij doet eigenlijk alles, modern, romantiek. Maar zijn Brahms met het Orchestre Révolutionnaire et Romantique is wel heel bijzonder. Een transparante, doorzichtige Brahms is een genot na de wollige, dik aangezette romantische uitvoeringen die we zo goed kennen. Brahms was uiteindelijk verzot op Bach en Gardiner laat dat goed horen. Onze samensteller Govert-Jan Bach hield een keer een discotabel voor een koor dat Brahms Deutsches Requiem zong. En Gardiner kwam als eerste uit de bus. Men kon de stemmen perfect volgen, zei men. Nu dus, denn alles Fleisches ist wie Gras, uit het Deutsches Requiem van Brahms.

Denn alles Fleisches ist wie Gras van Johannes Brahms uit Ein Deutsches Requiem. U hoorde L'Orchestre Révolutionnaire et Romantique en het Monteverdi Choir, het geheel dus onder leiding van John Elliott Gardiner. En het was een opname uit 2012. Veel Bach door Gardiner zal in dit programma nog passeren. Wel, we zijn aan het eind gekomen van dit programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl. Het programma is samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Een programma van de Concertzender. En we zijn er morgen om 1 uur weer. Goedemiddag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. Het is het programma van de Concertzender. Iedere werkdag tussen 1 en 2 uur. Ik ben Joop van Zijl. Het programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. Vandaag en morgen weer een langdurig werk in 2 uitzendingen. Het eerste boek van het WTK, oftewel het Wohltemperierte Klavier. Het goedgestemde toetseninstrument. Een muziektheoretisch hoogstandje dat ook toch heel mooi is om te beluisteren. Meestal deden we losse stukken, ook om de tijd te vullen, maar het is een geniaal werk en het verdient alle luisteraandacht. Bach zal er zo'n 15 jaar mee bezig geweest zijn, voor hij het in 1722, zijn één na laatste jaar in Keuten, publiceerde. Werk dus van de jonge Bach, die u kunt zien op de flyer en op de website van de Concertzender. www.concertzender.nl. Later schreef hij Bach dus een tweede boek aan het eind van zijn leven. En waar gaat het nu om? Er was nog niet goed vastgelegd hoe de verschillende toonsoorten klonken, en sommige klonken dan ook lelijk of raar. De stemming was ook per plek of kerk verschillend. Vernieuwer Bach zet nu een nieuwe maatstaf door voor iedere toonsoort muziek te schrijven die de toonsoort goed beschrijft en er de grenzen van afzoekt. Hierdoor werd het mogelijk iedere toonsoort redelijk zuiver te spelen. Het is een bijbel van de muziek geworden, bepalend voor het toonstelsel van vandaag de dag. Voor iedere toonsoort schrijft hij een oriënterende, soms zoekende, wat improviserende prelude, een voorspel, waarna er altijd een fuga volgt naar de regelen der kunst, van het contrapunt, hoe noot tegen noot moet klinken. Ze zijn enorm afwisselend, vervelen nooit en laten de brede rijkdom van Bachs karakter zien, speels, opwindend, contemplatief, wild, intens verdrietig, bizar, sappig, genietend, schokkend, bars, luchtig, virtuoos, maar soms ook makkelijk te spelen voor een kind of beginneling. Het is meteen voor pianisten de oefening van de dag, iedere dag, geen dag zonder Bach, ook voor Andras Schief, die dat heel mooi en vol eerbied gaat spelen voor u. U hoort vandaag de toonsoorten C, Cis, D, S, E en F, eerst in majeur en dan in mineur. Dus 2x6, dus 12 delen en morgen de andere 12. En die eerste, die zo meteen volgt, de eerste in C groot, die kent u in ieder geval. Charles Gounod. Charles Gounod, de componist, koos heel slim dit als begeleiding van de suikerzoete smartlap Ave Maria. Alle muzici zijn vanaf 1750 opgevoed met dit Wohltemperierte Klavier.

En voor de tweede dag was dit het Wotemperierte Klavier, boek 1. En ditmaal de delen 13 tot en met 24. Vies groot tot en met B klein. En de uitvoerende kunstenaar was de pianist Andras Schief. En tot zover deze week Geen Dag Zonder Bach. Programma van de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl. Samenstelling Govert Jan.

Een nieuwe week met op iedere werkdag het programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl. Deze programma's worden samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Eerste agenda voor de komende weken. Op de Bach-pagina op het internet kunt u nog veel meer vinden, maar wij bevelen alvast een aantal concerten aan. Zondag 1 december om 14:15 in het Concertgebouw in Amsterdam een werkelijk prachtig concert door Philip Herwege en zijn mensen, geheel gewijd aan Heinrich Schütz, de grote Duitse meester, zonder wie Bach niet denkbaar was. Maar eerst nog op zondag 24 november om 11:00 in de Lutherse kerk aan het Spui in Amsterdam een Lutherse mis, waarin BWV 12, Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen wordt uitgevoerd, een van de mooiste van Bach. Woensdag dan laten we hem horen in de uitvoering van Philip Herwege. De Nederlandse Bachvereniging die zit niet bepaald stil. Zij introduceerde All of Bach. De komende jaren alles op internet. Dat idee hadden ze natuurlijk van ons, maar want wij doen dat al ruim een jaar, geen dag zonder Bach. En dat staat, moet u weten, ook allemaal op het internet. We zijn ongeveer op 1/3 met zo'n 100 kantaten en vele andere werken. En we doen ook nog familie, leermeesters en volgelingen om het Bachbeeld breed te maken. Liever ook in het Duits, want Bachs Engels was zwak. Alles mit Bach und nichts, want wij doen dat al ruim een jaar, geen dag zonder Bach. En dat staat, moet u weten, ook allemaal op het internet. We zijn ongeveer op 1/3 met zo'n 100 kantaten en vele andere werken. En we doen ook nog familie, leermeesters en volgelingen om het Bachbeeld breed te maken. Liever ook in het Duits, want Bachs Engels was zwak. Alles mit Bach und nichts ohne ihm. Vrij naar zijn laatst gevonden werk, BWV 1127, Alles mit Gott und nichts ohne ihm. De componist Maurizio Kagel zei dat voor musici Bach eigenlijk hun

God is. Vooral als ze niet gelovig zijn. Dus mogen we dat wel even zo invullen. Maar dat neemt niet weg dat wij niet kunnen tippen aan dit prachtige en originele project, wat we enorm toejuichen, en we feliciteren de Nederlandse Bachvereniging daarmee. Want ze gaan het allemaal een keer live uitvoeren en dan opnemen, en zo vaak mogelijk met publiek. De eerste kantates zijn al opgenomen en in het Rabo-hoofdkantoor, waar op iedere verdieping een klavecimbel delen van het wohltemperierte klavier aaneengeregen speelde. Wij doen morgen een stukje daarvan, heel tegendraads, op de Vleugel met onze lieveling Swatoslav Richter. Hun komende project zijn adventskantates van Bach en wel 36, 61 en 62. En daar gaan we straks meteen iets van laten horen. En dat gebeurt allemaal op 27 november in Eindhoven, 28 november in Naarden, 29 november in Utrecht en zaterdagmiddag en avond, de 30ste november, in Amsterdam. U kunt alle informatie vinden bij nbv.nl. Behalve Geen Dag Zonder Bach hebben we nog een ander idee om Bach speels aan de man te brengen. We gaan binnenkort starten met bijeenkomsten onder de naam Café Zimmerman. Daar gaat de concertradio, concertzender dus mee beginnen. Muzici en luisteraars komen dan bijeen in een gezellige ambiance. Koffie erbij, gebak erbij, door heel Nederland. En als het goed is, dan hebt u daar alles van gehoord. Zaterdag 23 november, dan is het zover. Dan vindt in het Haagje in Driebergen een bijeenkomst plaats rondom het Mezing-project van Stichting Passieprojecten. Het Mezing Weihnachtsoratorium. U bent alle van harte welkom vanaf 2:30 uiterlijk aanwezig. En om 3:15 hopen we dan te beginnen met de live-opname. En dat zal allemaal duren tot 1:05. De toegang, waar vind je dat nog? Die is gratis, maar wel alleen na opgave. En dat doet u dan op het volgende adres: bach@concertzender.nl. bach@concertzender.nl. En op dat prachtige plekje, daar aan de rand van de Driebergse bossen, kunt u ruim en gratis parkeren, ook weer meegenomen. Het is een kwartier lopen van station Driebergen-Zeist. Alle info over de plek bij haagje.net. Haagje.net. Of bij passieprojecten.nl. Passieprojecten.nl. U moet u dus alleen wel even opgeven als u wil komen bij, ik zeg het nog een keer, bach@concertzender.nl. Muziek nu. We gaan luisteren naar Nun komm der Heiden Heiland, BWV 61. Dat is een vroege kantate van Bach van 1714 uit zijn Weimar-tijd. Die staat nog het dichtst bij Buxtehude en Schütz. En hoor met wat een energie zich het licht uit 's werelds donkere wolken breekt. Het kerkelijk jaar begint dan op de zondag van de eerste advent. Het is echt een nieuw begin. We herkennen de stijl van een Franse ouverture. Maar Bach heeft daar prachtig het beginkoor ingevlochten. En waarom nu die keus? Wel, advent betekent komst. En wie komt eraan? De koning. Christus komt, de jonge koning die aanbeden zal worden door koningen. En de Franse ouverture was de muziek waarmee de zonnekoning binnenschreed. Let nog op het prachtige bas-arioso met de klop op de deur van ons hart. Die hoor je in de instrumenten. Want wie komt, klopt aan. Open de deur van je hart, zo zingt daarna de sopraan. Wat een kantate.